0: Zoek naar dodelijke ongeluk bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Twee werknemers kwamen om het leven nadat ze in aanraking kwamen met een gevaarlijke chemische stof. Het is niet bekend om welke stof het gaat, alleen dat het geen gevaar opleverde voor de omgeving. De meeste kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette. Nog geen 20% is te spreken over het beleid. Dat was sinds het aantreden van Jette nog nooit zo weinig, blijkt uit een Ipsos-enquête. Vooral de stroeve begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken zorgden ervoor dat het vertrouwen daalt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is rond de 15 graden en op de meeste plaatsen droog. Morgen begint met een mix van zon en wolken. In het noorden kan wat regen vallen. Later geregeld zon met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De twee agenten die gewond raakten in Overasselt zijn aan de betere hand. Eén agent heeft het ziekenhuis verlaten, de ander is van de intensive care af. Dat zegt de politie in talkshow Renze. Tijdens bijeenkomst in het dorp zei de burgemeester dat de zorgen onder de inwoners groot zijn en dat hij dat ontzettend goed begrijpt. Een schilderij dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd gestolen gaat terug naar de oorspronkelijke eigenaren. Het gaat om Damesportret van de kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een AD-verslaggever ontdekte het doek op foto's van een huis in Argentinië. De bezitters werden vervolgd voor het verbergen en deden afstand van het kunstwerk. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen waar statiegeld op zit, in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt zelfs aan een plicht op plekken waar de blikjes en flessen worden verkocht. Ze wil alleen een uitzondering voor kleinere winkels. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en tussen de 13 en 17 graden. Morgenochtend kan in het noorden een bui vallen, verder zon en stapelwolken. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaan.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Er wordt onderzoek gedaan naar het bedrijfsongeluk bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Daar kwamen 2 werknemers om het leven nadat ze in aanraking kwamen met een nog onbekende gevaarlijke chemische stof. De stof is niet gevaarlijk voor de omgeving, zegt de veiligheidsregio. De eigenaar van een pony in Gelderland dacht wekenlang dat zijn dier was gestolen. Maar het blijkt de politie te zijn geweest. Die haalde het dier midden in de nacht uit een weiland vanwege een zedenzaak. De Utrechtse verdachte hield zich vaak op bij de wei, meldt RTV Utrecht. De pony is inmiddels weer terug, de eigenaar is geen verdachte. Een strafzaak rondom een Amerikaanse moeder die haar 3 jonge kinderen vermoordde is mislukt. De jury kwam niet tot een unaniem oordeel. De moeder zou na haar bevallingen ernstige psychische klachten hebben gehad. En de vraag was dan ook of ze toerekeningsvatbaar was. Het proces kan eventueel overgedaan worden met een andere jury. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en maximaal 17 graden. Vandaag af en toe zon met vooral in het noorden en noordoosten enkele buien. Ook staat er een vrij krachtige wind. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaan.

0: Blijde Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen worden soms ver buiten de stad geplaatst, zelfs tientallen kilometers verderop. Dat schrijft het Parool. Een van de grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, zegt dat er niet genoeg opvangplekken zijn, er nauwelijks doorstroom is en meer geld moet komen. Op een militaire basis in Bolivia zijn zeker 2 doden gevallen en meer dan 60 mensen gewond geraakt nadat een vuurwerkopslagplaats explodeerde. Een lokale gezondheidsdirecteur zegt dat het dodental mogelijk oploopt naar 10 à 15. De brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. De oorzaak is nog onbekend. Bij een schietpartij in Rotterdam is vannacht een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt nog op zoek te zijn naar de daders en doet onderzoek. Ook wordt er gevraagd om camerabeelden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is ook wat bewolking en in het noorden en noordoosten enkele bui. 'S Middags wordt het op steeds meer plaatsen droog met een matige tot krachtige wind. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Gemengd Koor Immanuel uit Katwijk.

0: Thijs en Jorieke.
1: Live.
2: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
1: Over het thema Weerbaar in de onrust.
2: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
3: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
2: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
0: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
3: Tot dan!
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een van de twee agenten die gewond raakt in Overasselt is weer thuis. De ander ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af, meldde de politie in talkshow Renssen. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven. 32 aangehouden verdachten blijven langer vastzitten. Kwetsbare kinderen uit Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen worden door een gebrek aan opvangplekken en geld soms tientallen kilometers buiten de stad geplaatst. Dat meldt het Parool. Een van de twee grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, vangt al maanden geen nieuwe kinderen op. Ook andere organisaties zitten vol. In de Rotterdamse wijk Feyenoord is vannacht een man gewond geraakt na een schietpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vraagt om camerabeelden en is nog op zoek naar de daders. En dan het weer van Weer Online. Vandaag schijnt af en toe de zon, met vooral in het noorden en noordoosten een enkele bui. Staat een matige tot krachtige wind en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
0: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Kinderen met ernstige problemen in Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen worden soms ver buiten de stad geplaatst, soms wel tientallen kilometers verderop. Dat meldt het Parool. Het komt door tekort aan opvangplekken en geld bij jeugdzorgaanbieder Level. Amsterdamse wethouder vindt het onacceptabel. Steeds minder kiezers hebben vertrouwen in het kabinet Jetten. Het is nu nog net geen 20%, blijkt uit onderzoek van Ipsos. Vooral de moeizame onderhandeling over de begroting afgelopen week zorgen voor weinig vertrouwen. Slechts 9% denkt dat het kabinet problemen kan oplossen. Het West Nijl-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en de afgelopen tijd zijn meer dan 1000 mensen ermee besmet, het meest in Italië. Het virus wordt door muggen verspreid en de meeste mensen voelen zich grieperig en hebben koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui. En het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. Consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het was al bekend dat door een lek in Polar Steps veel meer mensen dan de bedoeling is zien waar je uithangt tijdens de vakantie. Nu blijkt dat ook tientallen militairen op de voet via de app zijn gevolgd, ook als ze niet hun eigen naam gebruikten, meldt Follow the Money. Defensie zet Polar Steps daarom nu op een zwarte lijst. Een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere ligt nog in het ziekenhuis, maar niet meer op de intensive care. Dat zei de politie in de talkshow Rensen. De twee kwamen dinsdag op een schietpartij af en werden neergeschoten. Bij het geweld werden 34 mensen opgepakt. In Den Bosch zijn bij een steekpartij in een huis een man en een vrouw gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding zou een ruzie tussen de twee zijn, meldt Omroep Brabant. De politie heeft meerdere messen in beslag genomen voor onderzoek. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui, en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door het datalek bij Polarstep zijn niet alleen vakantiegangers, maar ook militairen te volgen. Ook als ze niet hun eigen naam gebruiken, meldt Follow the Money. Lukte de onderzoekers zelfs om een militair transport bloot te leggen. Defensie heeft Polarstep daarom op een zwarte lijst gezet. Er is al €20.000 opgehaald voor de uitvaart van de beveiliger die dinsdag werd doodgeschoten in Overasselt. De man van 51 had geen uitvaartverzekering en woonde nog bij zijn moeder, die hij ook verzorgde. Als er geld overblijft, is dat voor haar. We zorgen ervoor dat ze goed verzorgd wordt, zegt de organisator van de actie. Een medewerker van een verfcoatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag, die gisteren gewond raakte bij een ongeval, is alsnog overleden. Een collega van hem kwam gistermorgen al om het leven. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Daar doet de arbeidsinspectie onderzoek naar. En dan het weer van Weer Online. Af en toe zon vandaag en vooral in het noorden een bui en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Mama, wanneer komt papa thuis?
5: Honderden Chinese christenen zitten gevangen vanwege hun geloof. Net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
6: Houd de lofzang gaande.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Gemengd Koor Immanuel uit Katwijk.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ook vandaag gaat de politie in Overasselt en omgeving zoeken naar sporen van de schietpartij afgelopen week. Waar ze precies naar op zoek zijn is niet duidelijk. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten bewaker heeft al 20.000 euro opgeleverd. Van het geld wordt zijn uitvaart betaald. Niet alleen vakantiegangers, maar ook tientallen militairen kunnen door het datalek bij Polar Steps op de voet gevolgd worden. Bijvoorbeeld als ze op missie zijn, maar ook kan zo een militair transport blootgelegd en gevolgd worden. Dat meldt Follow the Money. Defensie is geschrokken en zet Polar Steps op een zwarte lijst. De politie in Rotterdam heeft vannacht 3 mensen opgepakt nadat een dronken vrouw met haar auto was ingereden op een terras. Er raakte niemand gewond. De 3 die werden opgepakt zijn de vrouw en 2 mannen die de auto van haar hadden vernield. Ze sloegen een ruit kapot en trapten tegen de wagen. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Thijs en Jorieke
1: live.
2: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
1: Over het thema Weerbaar in de onrust.
2: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
3: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
2: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
0: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
3: Tot dan!
4: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Bij catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Reddingswerkers hebben na de overstroming in Nepal nog iemand levend uit een tunnel gehaald. Gisteren konden er al 2 mensen worden gered, ze hadden er 10 dagen in vastgezeten. Waarschijnlijk zitten nog altijd tientallen mensen opgesloten in de tunnel. Die hoort bij een waterkrachtcentrale. Vandaag gaat de politie in Overasselt verder met onderzoek na de dodelijke schietpartij dinsdag. Waarnaar wordt gezocht is niet bekend. Gistermiddag werd nog een wapen gevonden. Donderdag doorzocht de politie 9 woningen op zoek naar bewijs. 32 opgepakte verdachten stonden gisteren al voor de rechter. De uitvaart van koning Harald woensdag wordt voor Noorwegen waarschijnlijk de grootste veiligheidsoperatie ooit. Er worden zo'n 3000 agenten ingezet, onder meer vanwege de vele hoge gasten. Het centrum van Oslo is veiligheidszone. Iedereen wordt gecontroleerd en auto's, e-steps en fietsen komen er niet in. En dan het weer van weer online. Af en toe zon en eerst nog vooral in het noorden bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Kom naar de zomerse orgelconcerten op het Betsorgel van de Oude Kerk van Zeist. Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten voor deze Betsorgelpracht op flyingeagle.nl/voorverkoop.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
0: Houd de lofzang gaande.

0: Opgeleide klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Biddinghuizen is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk met een landbouwvoertuig. Dat meldt Omroep Flevoland. Volgens de politie ging het om een ongeluk op eigen land van een boer. Wat er precies misging wordt onderzocht, ook door de arbeidsinspectie. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou voor een gesprek met president Poetin. Ze gaan een plan van president Trump bespreken over het einde van de oorlog met Oekraïne. Afgelopen nacht viel Rusland nog een stad in Oekraïne aan, waarbij 4 doden vielen. Morgen praten Witkoff en Kushner met president Zelensky. Een paar honderd gemaskerde demonstranten blokkeren de haven van het Britse Dover. Ze staan op meerdere wegen in de buurt, zodat het verkeer niet verder kan. Het is waarschijnlijk een protest tegen asielzoekers die met duizenden proberen het kanaal over te steken. Veerboten van en naar Dover varen wel gewoon. En dan het weer van weer online. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien. Staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer. En tot zover het ANP nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Thijs en Jorieke
1: live.
2: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
1: Over het thema Weerbaar in de onrust.
2: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
3: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
2: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
0: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
3: Tot dan!
4: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
5: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ernstig ongeluk vanochtend tussen een auto en een vrachtwagen op de A76 ter hoogte van Heerlen is een dode gevallen. Het gaat om de bestuurder van de auto. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, schrijven media daar. Het is de bedoeling dat ze met president Poetin gaan praten over vrede met Oekraïne. Na het bezoek aan Moskou gaan ze morgen door naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Ondertussen heeft Rusland vannacht weer Oekraïne bestookt. Er is massale belangstelling van de Noren om afscheid te nemen van hun oude koning Harald. De wachttijd om langs een kist te lopen in de Paleiskapel in Oslo kan oplopen tot 7 uur, staat een rij van 1,2 kilometer. Vanwege de drukte is de kapel dit weekend en maandag langer open, tot 11 uur 's avonds. En dan het weer van Weer Online. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien, staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden, morgen zonniger en een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
0: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Overasselt wordt verder gezocht naar bewijsmateriaal na de dodelijke schietpartij dinsdag. Onder meer in het weiland naast de woning van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Volgens regionale media werd er een niet afgevuurde kogel gevonden. Politie doet ook in omgeving zoekacties, waar precies is niet duidelijk. Op de A76 bij Heerlen is een dode gevallen bij een ernstig ongeluk met een auto en een vrachtwagen. Het gaat om de bestuurder van de auto. Die knalde achter op de vrachtwagen. Waardoor is onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Een natuurbrand die gistermiddag in het zuiden van Frankrijk uitbrak is maar niet onder controle te krijgen. Een stuk van zo'n 300 voetbalvelden staat in lichter laaien. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet. Maar blussen is lastig, temperaturen zijn hoog en er staat een harde wind. En dan het weer van weer online. In het noorden kan lokaal nog een bui vallen, in de rest van het land droog, met af en toe zon bij 18 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een paar graden warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kom naar de zomerse orgelconcerten op het Betsorgel van de Oude Kerk van Zeist. Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten voor deze Betsorgelpracht op flyingeagle.nl/voorverkoop.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Russische president Poetin valt Kiev voorlopig niet aan. Er komen twee Amerikaanse onderhandelaars die een eind willen maken aan de oorlog. Vandaag zijn die in Moskou, morgen in Oekraïne. President Zelensky had eerder al besloten om Rusland even niet aan te vallen en vroeg Poetin om datzelfde te doen. In Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet, maar krijgen het vuur niet onder controle. Het waait hard en het gebied is steil en moeilijk te bereiken. Een middeleeuws kasteel op een rots dat normaal veel toeristen trekt, is ontruimd. Den Haag maakt zich als stad van vrede en recht zorgen over Amerika. Burgemeester Van Zanen zegt dat president Trump het internationaal strafhof in Den Haag steeds zwaarder onder druk zet. Rechters zijn zelfs op een sanctielijst gezet. Het begon allemaal toen het hof de Israëlische premier Netanyahu aanklaagde voor oorlogsmisdaden. Het weer van Weer Online. Het blijft droog met aardig wat zon. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden. Maandag nog wat warmer. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

0: via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Thijs en Jorieke.
1: Live.
2: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
1: Over het thema Weerbaar in de onrust.
2: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
3: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
2: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
0: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
3: Tot dan!
4: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Paai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Russische president Poetin zegt de komende dagen de Oekraïnse hoofdstad Kiev niet aan te vallen. Amerikaanse onderhandelaars zijn dit weekend in Moskou en Kiev om over vrede te praten. En voor president Zelensky was dat reden om met een bestand te komen. Hij vroeg Poetin hetzelfde te doen, maar die weigerde eerst. En nu is hij dus toch overstag. In Brunsum in Limburg is vanmiddag een Pride Walk met een schaduwkant. Op de aankondiging op Facebook kwamen zoveel haatreacties dat de gemeente aangifte gaat doen. Er werd zelfs gedreigd met geweld. De organisatie vindt het heel verdrietig, maar zegt ook dat het aantoont dat de Pride hard nodig is. Tijdens een vliegshow in de buurt van Athene is een straaljager neergestort. Duizenden mensen zagen hoe het toestel vlak na het opstijgen hoogte verloor, crashte en explodeerde. Hoe het met de twee piloten gaat is niet duidelijk. De vliegshow bij Athene is een jaarlijks evenement. Het weer van Weer Online. Het blijft droog met aardig wat zon en vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden, maandag nog wat warmer. En dat was het ANP-nieuws.
6: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
0: Houd de lofzang gaande.

Elke doordeweekse avond om 7 uur. Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er wordt veel meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van hun hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. In Belgrado is een herdenkingsdienst gehouden voor de voormalige Servische generaal Mladic. Hij overleed in de gevangenis van Scheveningen, waar hij levenslang uitzat voor oorlogsmisdaden, onder andere de massamoord in Srebrenica. Er was een minister bij van de Servische regering. Mladic wordt maandag begraven. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu ook. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plaatsen helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt 22 graden. Maandag zelfs rond de 25. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Gemengd Koor Immanuel uit Katwijk.

0: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. Na het grote datalek bij Booking.com worden klanten veel vaker het doelwit van phishing, zegt de fraudehelpdesk. Ze krijgen bijvoorbeeld een appje dat van een hotel lijkt te komen over een extra betaling. Booking.com zegt dat ze mensen zoveel mogelijk helpen als ze zijn opgelicht. In Magdeburg in Midden-Duitsland is een mars voor de democratie gehouden. Duizenden mensen liepen mee. Ze zijn bezorgd omdat er morgen verkiezingen zijn in hun deelstaat en de extreemrechtse AfD ligt ver voor in de peilingen. Het zou voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dat een extreemrechtse partij in Duitsland gaat regeren. Twee vermiste kinderen in Zwijndrecht zijn alweer gevonden. Het zijn meisjes van 6 en 9. Ze zijn gezond en wel en de politie bedankt iedereen voor het zoeken. Er was een burgernetmelding gedaan en er werd ook met een helikopter naar ze gezocht. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon. Het wordt dan 22 graden en maandag rond de 25. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort en de twee piloten zijn omgekomen. Toen die neerkwam was er een explosie en brand op de grond. Die verspreidde zich naar een bos ernaast. De brand is weer geblust door 11 blusvliegtuigen en een helikopter. Duizenden toeschouwers zagen het allemaal gebeuren. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Italië vanaf de 6e plek. Pierre Gasly was heel verrassend de snelste bij de kwalificatie en start dus op pole. George Russell van Mercedes staat op de 2e plek. Klassementsleider Antonelli start helemaal achteraan. Strafpunten voor een nieuwe motor. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond 25. En dat was het ANP-nieuws.
3: Mijn naam is Martin Mans. En ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof. Het geeft je kracht om door te gaan. En je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: op u mijn heiland blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. Zie, heel mijn hart staat voor u open en wil, o Heer, uw tempel zijn. Voor sommigen is op u mijn heiland blijf ik hopen een adventslied, voor anderen is het een dagelijks gebed. Woorden de uitvoering van het christelijk koor Jecht Ojui.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 859. Vanavond een gesprek met panfluitiste Noortje van Middelkoop over het nieuwe seizoen van het internet- en tv-programma Kom, Zing Mee. En op de muziekstandaard ligt een instrumentaal lied van Take 5, een polka. En daarover spreek ik met klarinetist Peter Koetsveld. Uiteraard ook aandacht voor onze Blijde Klanken Koor van de Week, het christelijk gemeentekoor Immanuel uit Katwijk. We horen straks het lied Zoekt eerst het Koninkrijk van God. Maar eerst gaan we luisteren naar de mannen van het christelijk solidaris mannenkoor Ichtes. Zij zingen voor ons Maranatha.

0: Met blijde klanken, koor van de week.
1: Deze week christelijk gemengd koor Immanuel uit Katwijk.

Zoekt eerst het Koninkrijk van God, worden sopraan Mirjam Feijer en het christelijk gemengd koor Immanuel uit Katwijk afgelopen week ons blijde klanken koor van de week.

0: Je luistert naar een radio-uitzending, maar vandaag gaan we het ook over tv hebben. En over online meekijken. We gaan het hebben over het programma Kom Zing Mee. Het wordt al een aantal jaar gemaakt. Het is op zaterdag en zondag te zien op Family 7. Maar natuurlijk ook op het YouTube-kanaal van Kom Zing Mee van Jan Quintus Zwart. Vanavond spreek ik erover met een van de mensen die er al heel lang bij betrokken is. Noortje van Middelkoop. Een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik zeg heel lang betrokken. Dat klinkt alsof het echt al decennia bestaat. Maar dit is een initiatief dat nu een jaar of 6 onderweg is.
1: Ja, dat klopt. We zijn begonnen in 2020, het bekende coronajaar. Toen dachten wij, we moeten iets gaan doen. Want er mocht niet meer gezongen worden. Mm. En niet in kerken, niet in koren. Dat was echt, dat was nou niet zo best. En dat ging mij en Jan Quintus ook ging heel erg aan het hart. Gewoon omdat je denkt, dat klopt niet. Dat er niet gezongen mag worden tot eer van God, dat klopt niet. Dat wringt ook als christen bij je. En toen hebben we dit bedacht. En dan zijn we toen in 2020, denk ik, een proefuitzending van wezen maken. En in 2021 is het echt van start gegaan op Family 7.
0: Even voor mensen die het nog nooit hebben gezien. Mm-hmm. Wat gebeurt er in zo'n uitzending?
1: Ja, wij zitten in de bekende Bovenkerk in Kampen. Een magistraal grote kerk. Maar we zitten dan in het koorgedeelte. Want dan heb je een mooi rood koororgel staan. En daaromheen zitten we dan met een 5-6 zangers. De pianovleugel staat erbij. Ronald Eimkes zit op het orgel te spelen. Jan Lenslink op de vleugel. Ik speel daarbij panfluit, accordeon. En Jan Quintus leidt de zangers eigenlijk, die stuurt ze aan. Het is niet een heel echt als dirigent, maar toch wel even het aangeven en enthousiasmeren. En wij zingen dan geestelijke liederen. Bekende, van vroeger, maar ook van latere tijden al. En het is prachtig om te maken, dat in de eerste plaats. Het was ook best spannend in die eerste jaren van 2020, 2021. Van ja, hoe komt dit over? We zitten alleen maar naar camera's te kijken en te doen. Maar we hebben overweldigend veel reacties nog steeds. Krijgen wij op ons programma, op de uitzendingen. Waarvan je merkt, van dit komt echt binnen bij de mensen. En dat is waarom we het zijn blijven doen. Want toen was het haast iets van, ja, wij muzici hadden niet veel te doen. Dus we kregen iedereen zover om dat te doen, zeer low budget of eigenlijk bijna gratis, deed iedereen mee. En nog steeds zijn we dat aan het doen, maar ook zeker door alle reacties van de mensen. Dat mensen zeggen, het lijkt alsof jullie bij mij in de huiskamer zitten. Want dat is wat bijzonder misschien voor een samenzangprogramma, want dat is het eigenlijk. Meestal staan mensen te zingen en koren. En groepen, vocal groups, die staan allemaal te zingen. Maar wij zitten. Ja. Dat is wel apart. Ik sta er zelf wel als muzikant. Maar in elk geval de zangers zitten te zingen. Maar dat maakt gelijk dat de mensen zeggen, het voelt alsof je bij mij in de kamer zit. Mm. En wij roepen ook echt op, ook sinds die coronatijd, van zing thuis met ons mee. Want ja, het loflied moet staande gehouden worden.
0: Zijn die zangers die daar zitten, is dat ook dezelfde groep steeds in elke uitzending?
1: Het is een groep van, ik denk zo'n 20 mensen, die dan steeds rouleert. Er zijn een aantal die proberen er elke keer bij te zijn. En dus dat zijn een beetje de vaste gezichten. Mm-hmm. Maar er zijn ook andere mensen die erin stromen. En anderen kunnen. Ze kunnen niet altijd. Het zijn opnamedagen die gewoon overdag plaatsvinden. Ja. Er zijn veel mensen die nog werken en die dat niet kunnen doen.
0: Het is in coronatijd is dit van start gegaan. Ik zie dat jullie ongeveer al 100 uitzendingen hebben gemaakt. Is er wel eens een moment geweest dat je elkaar hebt aangekeken van, joh, corona is grotendeels achter de rug. Moet dit nog wel?
1: Ja, er zijn inderdaad momenten dat je elkaar dan kijkt van, moet het wel? Moet het op deze manier? Dat we daar inderdaad, ja, ik denk dat we er jaarlijks wel een gesprek over hebben met elkaar. Of met deze en gene van ons team. En wij krijgen dermate veel reacties, mondeling, maar ook schriftelijk. Dat we zien van, nou, het biedt mensen zo'n bemoediging. Er gebeurt iets. Dus we voelen het ook echt, dat klinkt misschien heel vroom, maar we voelen het ook echt als iets wat God heeft, waar God zegen op geeft, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Wat geeft het jou zelf?
1: Veel bemoediging. Je bedoelt het programma zelf of de reacties?
0: Dat je hier aan meewerkt, al 100 uitzendingen. Want het is een half uur per uitzending. En we weten allemaal, die uitzending die is nooit in één keer waarschijnlijk goed. Dus
1: daar zit heel veel tijd in. En ik zit zelf in voorbereiding, want ik produceer het ook met Jan Quintus. Er zit heel veel voorbereiding in, heel veel. Het is in die tijd was het mijn halve baan, zeg maar, in de opstartfase. En op een gegeven moment gingen de concerten weer lopen, want corona was voorbij. En nu voelt het echt als een heel groot vrijwilligerswerk door mijn werk heen. Maar toch, het geeft me zoveel drive. Ik denk, dit moet doorgaan. Ook door de reacties van mensen. Ik denk, dit is echt iets, er gebeurt iets bij mensen. En er komen echt hele wonderlijke reacties binnen. Ja. Gisteren nog iemand die zei, dat is een veertiger, zeg maar. Die zegt, ik luister ernaar en ik zong mee zacht. Want het was mooi weer, de deuren stonden open. Ik zong zacht mee. En vanmorgen werd ik door mijn buurman van Turkse afkomst. Die kwam op me af en die zei, jij bidden. Ik heb gehoord, ik vind het mooi dat jij bidden. Dank je wel. Mm. Nou, dan krijg ik het nu weer, als ik dat vertel, dan krijg ik de rilling over mijn rug. Als zoiets gebeurt, we bidden ook elke keer voordat we de opnames gaan doen. En zelf ook thuis. Voor de opnames, dat het gezegend nog wordt. Ik denk dat je dat herkent, Hans. In jouw programma ook. Dat wat jij zegt en hoe je met mensen praat. Dat tot zegen mag zijn in de ether. Hè, bij alle mensen thuis. Dat doen wij ook voor dit programma. Ik zie echt dat God zegent. Hij werkt er doorheen. En natuurlijk zijn er, kan je overal alles van vinden en zeggen. Maar ik zie, dat vind ik de parel van het programma. Ja.
0: Stel nou, hè, we gaan even terug in de tijd. 6 jaar geleden begonnen jullie. En kijk, jullie zijn natuurlijk allemaal professionals. Maar dit was ook iets nieuws. Dus je bent ook een beetje aan het uitzoeken aan de pionieren.
1: Ja,
0: dus daar hoeven we geen mening over te hebben. Dat gaat nou een keer zo. Uiteindelijk heb je de draai iets meer te pakken. Je snapt zelf iets beter wat je aan het doen bent. Mm-hmm. Heb je ook het idee, als je zelf naar jullie eigen productie kijkt, hier zit echt een Noortje van Middelkoop touch. Iets wat jij persoonlijk inbrengt, dat je denkt, hey, dit is iets waar mijn aandacht extra naar uitgaat in het opnemen proces. Of iets waarvan ik zelf zeg van, dit hoort in het programma.
1: Ja, sowieso. Ik denk wat ik net noemde, dat bidden, vind ik heel belangrijk dat we het echt in afhankelijkheid doen. Dat hebben we aan het begin ook gezegd. Dat gaan we ook echt doen voor elk programma. Want we zien dat het een grote impact kan hebben. Maar dat kan niet door onszelf of ons goede presentatiewoordje tussendoor. Dus dat vind ik heel belangrijk. Maar ook ik werk aan de muziek. Dus de arrangementen samen met Jan en Ronald. Die stellen we samen. Of hebben allemaal onze inbreng erin. Maar het hele administratieve proces zit ook aan mijn kant. En ook het presenteren. Dus ik ben er helemaal in. Ik ben vol in. En dat is ook leuk, want het heeft mij ook weer dingen gebracht in ervaring. Praten, spreken voor, even wat aankondigen. Mm. Maar ook in het leidinggeven, sturen, organiseren, En ook met vallen en opstaan handen, dat doen we allemaal.
0: Ja, dat is ook hartstikke goed. Je zegt elk jaar, kijken we elkaar wel eens aan, moeten we dit nog doen? Ja. Heb jij voor jezelf een idee hoe lang je dit nog blijft doen?
1: Ik zie het zelf in gewoon per jaar vooruitkijken. Ik denk dat gewoon goed is. Kijk, we worden allemaal ook ouder. Dingen in de maatschappij verschuiven. Dus ook, wat blijft een formule 10 jaar houden? Denk ik niet. Maar aan de andere kant, misschien met aanpassingen weer wel. Ik kijk het per jaar.
0: Ja. Ja. Heb je wel eens over aanpassingen gedacht? Ik bedoel, ik heb daar verder geen mening over. Maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, oh, zou wel leuk zijn om een viool erbij te hebben of zo.
1: Dat is inderdaad een keuze. Inderdaad. Ga je dat doen? Ga je met andere instrumentalisten werken? Of met nog weer andere zangers? Dan krijg je een heel ander format. En ook financieel technisch wordt het dan een heel ander verhaal.
0: Ja.
1: Dus dat maakt ook dat je denkt, nou, we blijven nu zo instaan, maar we zijn ook open om dat over een jaar toch te gaan veranderen.
0: Ja.
1: Dus is in die zin, ja.
0: En voor nu is het gewoon nu. En dit is hoe het nu is. En bij deze ook de uitnodiging aan iedereen die denkt, hey, maar wat interessant, ik heb er nog nooit van gehoord, ga even op zoek. Kom, zing mee. Is vrij makkelijk te vinden op het YouTube-kanaal van Jan Quintus Zwart. muziekproducties. En anders op zaterdag en zondag te zien op het tv-kanaal van Family 7. Ik wens je heel veel zegen in de voorbereiding voor nieuwe opnames. Noortje van Middelkoop, dankjewel.
1: Dankjewel, Hans.

hele bekende psalm, bekende melodie. Psalm 81 werd gespeeld door fluitist Kees Alers en organist Jan Mulder. Het lied daarvoor heet De Heer beschut wie bij hem schuilen. Koor en samenzang onder leiding van Jan Quintus Zwart, die dus ook betrokken is bij de uitzending van Kom, zing mee. Over een aantal minuten gaan we luisteren naar bariton Gert Pannekoek en de mannen van het christelijk mannenkoor Loof den Heren uit Vaassen. Maar eerst een aantal versen uit Psalm 132, de versen 7, 11 en 5. Die worden gezongen door Jubilate Deo uit Woudenberg, onder leiding van dirigent Marco den Toom.

0: De Muziekstandaard.
1: We hebben niet elke uitzending aandacht voor polka-muziek, maar vandaag wel. Het is de polka Eljen Amachior van Take 5, het vijfde album Part 5. Daar vinden we het op. Ik spreek erover met klarinetist Peter Koetsveld. Peter, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Polka's zijn lekker vrolijk. Daar past ongetwijfeld ook een klarinet bij. Kijk, dit heet dan Eljen Amachior. Amachior is volgens mij, betekent dat Hongarije. Is klarinet en Hongarije, hoort dat normaal gesproken een beetje bij elkaar?
2: Ja, en in een polka kan je natuurlijk heel goed een klarinet ook gebruiken. En de klarinet hoort ook wel tot de volksmuziek. Mm-hmm. En ook in Hongarije. Dus een klarinet in een polka. Vaak natuurlijk is een polka ook nog wel eens alleen. Bijvoorbeeld piano. Maar je kan daar een heel instrumentaal instrumentarium op loslaten.
1: Ja, is dit ook leuk om te spelen?
2: Het is hartstikke leuk. Maar het is niet makkelijk. Soms is het zo, hoe leuker de muziek, hoe moeilijker het te spelen is. Mm-hmm. En de arrangeur die mag nog wel eens graag moeilijke noten voor mij schrijven. Dus ik heb echt altijd wel iets om mijn tanden in te zetten. En ja. In dit geval ook.
1: Is het iets wel eens soms, kan iets te moeilijk voor je zijn?
2: Nou, te moeilijk, dat probeer ik te voorkomen ook. Maar er zitten wel echt wel lastige dingetjes die je van tevoren goed moet voorbereiden. Soms helpt het voor mij om, ik heb een klarinet in twee stemmingen. Dat is een beetje technisch, maar een best klarinet, dus die klinkt dan een toon lager als een piano bijvoorbeeld. Maar dan ook nog een A-klarinet, die is nog een half toontje lager. En daardoor kun je in veel toonsoorten spelen, waardoor het wel eens, en dan vraag ik wel eens aan Jan-Peter, de arrangeur, vraag ik van joh, kan je het eventjes voor mij ook in A opsturen? Dan kan ik het wat, dan wordt het wat makkelijker. Wat technisch wordt het dan wat eenvoudiger. En dat helpt vaak een hele hoop.
1: Oké, en dan wissel je gewoon van klarinet?
2: Ja. Dus dan zet ik het, mijn mondstuk, dat blijft hetzelfde. Dan zet ik het mondstuk gewoon op de andere klarinet. En dan, die klarinet is een paar centimeter of een enkele centimeter langer. En dus alles is ietsje groter. Dus moet je natuurlijk wel opletten. Maar ja, met alles zo. Je moet het goed voorbereiden.
1: Ja.
2: En dan komt er ook het beste eruit.
1: Oké, maar je zit nog wel, dat is een hele domme vraag misschien, maar zit je nog wel in dezelfde toonhoogte als de rest?
2: Ja, want

0: Ja, zeker. Dus als je in A speelt, dat betekent dat je bijvoorbeeld... dat betekent dat je anderhalve toon hoger moet spelen om bij de rest te blijven. Mm. En dat is met de huidige computerprogramma's, is dat met een druk op de knop, is dat zo te realiseren. Dus ja. Jan-Peter wordt niet zenuwachtig als ik vraag, joh, stuur even een A-partij op.
1: Maar het is voor jou makkelijker om te
0: soms wel, ja. En, want ja, het kan soms wel eens technisch heel lastig worden. En ja, door middel van een half toontje hoger te spelen, ja, dan wordt het opeens veel eenvoudiger. En ja. Dat, waarom niet? Hè? Klassieke componisten gebruiken dat ook heel veelvuldig. Hè? Dus dan zit je in één symfonisch werk, zit je al maar te wisselen van in dit geval dan van bes naar A-klarinet. En dat gaat soms heel snel. Mm. Dat geeft dan zijn eigen aardigheden en zijn eigen problemen. Dat je heel snel moet wisselen. Want ja, die muziek gaat gewoon door natuurlijk.
1: Ja. En jij moet snel je mondstuk wisselen.
0: Ja. Dus dat is wel eens dat is echt opletten belangrijk. Ja,
1: is dat dan soms een afweging om gewoon twee verschillende klarinetten mee te nemen? Of zeg je nou, dat is voor het werk is dat te prijzig?
0: Nee, nou, ik neem ze altijd mee. En ik speel natuurlijk ook wel bij de Take 5 speel ik af en toe basklarinet ook. Mm. Waardoor, ja, dan krijg je dus een hele andere kleur van de klarinet te horen. En dat werkt, bij sommige liedjes werkt dat uitstekend.
1: Even terug naar het begin van het gesprek. We hadden het erover dat een polka in dit geval ergens een Hongaarse roots heeft. Is dat ook een regio? Oost-Europa, waar jij regelmatig te vinden bent?
0: Nou, ik ben wel eens in Hongarije te vinden geweest en ik heb daar ook wel gespeeld. Die Oosterse muziektraditie die heel sterk daar leeft, is wel een hele aantrekkelijke. Die mensen zijn bijvoorbeeld in Hongarije zijn heel intensief bezig met muziek vanaf jongs af aan. En dat merk je natuurlijk in de cultuur. Dat merk je hoe mensen muziek maken en iedereen meedoet met dans enzovoort. Dat is een prachtige traditie die ze daar hebben. En jaloers maken het eigenlijk.
1: Ja. En hoe is de liefde voor klarinet in Nederland?
0: Er zijn natuurlijk niet zo heel veel identificatiepersonen die heel populair zijn en die dus klarinet spelen. Mm. Je had destijds, dus actueel tegenwoordig, maar vroeger had je bijvoorbeeld Thijs van Leer, Bedien Stemberg op dwarsfluit. Nou, yeah. Waardoor heel veel mensen, Candy Dulfer op saxofoon, waardoor heel veel mensen die instrumenten gingen spelen. Want ja, dat is heel aantrekkelijk. Mm. Maar met klarinet is dat eigenlijk nooit geweest. Hoewel de klarinet een instrument is wat heel veel wordt gebruikt binnen harmonieorkesten. Dus ook weer een subcultuur natuurlijk. En daar zijn er heel veel van nodig. Maar de populariteit van de klarinet, laat ik het zo zeggen, voorzichtig zeggen, die neemt niet toe.
1: Heb jij in de afgelopen decennia wel eens gedacht, ik ben zo'n voorbeeldfiguur? Dat je hoort dat mensen zeggen, wat Peter doet, dat wil ik ook. Peter is mijn Bedien Stemberg.
0: Ik moet zeggen dat ik wel ook vooral internationaal nog wel eens op mijn opnames een positieve commentaar krijg. In de zin dat mensen zeggen, ja, zoals jij het speelt en zoals jouw klank is en zoals jouw interpretatie is, dat vinden wij heel aantrekkelijk. Laatst nog eens een keer een mailtje van iemand uit Spanje. Mm. Die zegt, ja, die cd van jou, die wil ik graag hebben. En want jij, je laat het zo goed horen op het klarinet, hoe het ook kan. En okay. Dit klinkt allemaal een klein beetje hoogmoedig, maar zo is het.
1: Zo was
0: het in dit
1: vraag,
0: geval,
1: ja.
0: Zo is het echt. Ja. En dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk om te horen, want top. Ieder mens is uniek. En ik ben op klarinet, mag ik wel met enige bescheidenheid zeggen, ben ik ook uniek.
1: Ja. Heel veel onderwerpen, allemaal omdat we één lied gingen bespreken. Maar dat is ook bijzonder mooi. Vandaag te gast was Peter Koetsveld, klarinetist van Take 5. En we gaan luisteren naar dat lied met die ingewikkelde naam, Polka Eljen Magyar. Peter, dankjewel voor je toelichting.
0: Graag gedaan.

0: blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: Johannes de Heer lied 750, Heere Jezus, Gij zijt mijn. Het werd gezongen door het Griffemeerd Kerkkoor uit Woerden.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Mannenensemble Espressione.
0: Een nieuw Blijde Klanken Koor van de Week. In kleinschalige vorm zingend het evangelie uitdragen. Helder, krachtig, vol overgave en met aandacht voor kwaliteit. Met die gedachte als gezamenlijke wens kwam in 2016 een klein groepje mannen bij elkaar. Mannenensemble Espressione was geboren. Dat is inmiddels 10 jaar geleden en dus staat op 26 september aanstaande een groot jubileumconcert gepland. Aangezien de zangers uit verschillende delen van het land komen, zijn er maar liefst 3 oefenlocaties. Zodat de reistijden voor iedereen een beetje in balans zijn. In 2019 verscheen het eerste album, Volume 1, Onder de schaduw van uw vleugels. In 2024 gevolgd door een psalmenalbum, Volume 2, Ik hef mijn ogen op naar de bergen. In de tussentijd werden ook liedvideo's op YouTube gedeeld. Bij concerten wordt Espressione vaak bijgestaan door externe solisten. Zo werkte men onder meer samen met Lucas Kramer, Noortje Corlijn, Meerte de Wolf, Christian Verwoerd en Tinira Sturmen tijdens het jubileumconcert in de Gouwe Kerk van Gouda, 26 september aanstaande, zal Elise Manna als gastzangeres meedoen. Vandaag gaan we luisteren naar muziek van dit mannenensemble, ons nieuwe Blijde Klankenkoor van de week. En voor iedereen die zich afvraagt, komt Arjan Wouters nog langs? Naar alle waarschijnlijkheid volgend weekend. Vandaag gaan we luisteren naar Rots der Eeuwen, Bid voor mij. Tot morgen.

0: de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. De Amerikanen gaan hierna ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De 2 piloten zijn omgekomen, verder zijn er geen slachtoffers gevallen. Er wordt meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van een hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. Het weer van Weer Online. Het blijft droog, op de meeste plekken helder en het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden. Maandag nog een stukje warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. En de gezanten deden hem de groeten van president Trump. Ze gaan morgen ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Ook de komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. In Leeuwarden is een kind aangereden door een veegwagen en overleden. Hoe oud het kind was, is niet bekendgemaakt. Lokale media zeggen dat het gebeurde in een winkelcentrum. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar die kon niks meer doen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond de 25. En dat was het ANP-nieuws.
4: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. President Trump zei gisteren dat ze een vredesvoorstel bij zich hebben over Oekraïne. Poetin bedankte Trump voor zijn inzet. Morgen praten de gezanten ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Ook komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De 2 piloten zijn omgekomen, verder zijn er geen slachtoffers gevallen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder en het koelt af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden, maandag rond 25. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alice Heijpen. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. In Duitsland zijn foto's verspreid van de man die wordt gezocht voor aanslagen op het stroomnet. In 3 deelstaten legt hij zelfgemaakte explosieven neer. In alle 3 die staten wordt nog bruinkool gebruikt in de elektriciteitscentrales en dat is erg vervuilend. De politie noemt hem dan ook een klimaatterrorist. In de Eredivisie is Excelsior met de winst vandoor gegaan in Tilburg. Al voor de rust stond Willem II met 2-0 achter en dat werd uiteindelijk een 3-0 winst voor Excelsior. Eerder vanavond verloor Ajax thuis van PSV met 1-3 en won Feyenoord met 3-1 van NEC. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog met af en toe opklaringen. Het koelt vannacht af tot maximaal 10 graden. Morgen start droog en zonnig, 's middags iets meer bewolking, met 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De Russische president Vladimir Poetin heeft in het Kremlin ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner, melden Russische staatsmedia. Het overleg ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Morgen praten de Amerikanen ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Het restant van de stilgelegde wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur uitgespeeld. Er is dan geen publiek welkom in de Galgenwaard, meldt FC Utrecht. Het duel werd gestaakt nadat de Utrechtse supporters zich misdroegen door vuurwerk en daarna bekers op het veld te gooien. Er moeten nog 26 minuten worden gespeeld. Prins William woont namens zijn vader koning Charles de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. De begrafenis is volgende week woensdag. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog met temperaturen rond de 16 graden. Vannacht koelt het flink af naar een graad of 10. Morgen start droog en zonnig, in de middag iets meer bewolking. Het wordt 21 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Bij een grote politiecontrole op de A1 eind deze week zijn meer dan 40 bestuurders betrapt met hun telefoon in hun hand. Ook was iemand onder invloed van drugs en reden 2 automobilisten meer dan 40 km per uur te hard. Ook de Belastingdienst controleerde mee. Ter plekke werd bijna 3,5 ton aan openstaande belastingschuld geïnd. Amerika en Iran zeggen over en weer aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen in de regio. De VS zei eerst 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld. Iran reageerde met een aanval op 6 schepen, waaronder 3 schepen die gebruik maakten van de door Iran geblokkeerde straat van Hormuz. De politie blijft zoeken in Overasselt. Er werden de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden en volgens de Gelderlander werd vandaag ook een onafgevuurde kogel ontdekt. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een groot groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het flink af naar zo'n 10 graden. Morgen begint droog en zonnig, 's middags iets meer afwisseling tussen wolken en zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 24. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.